praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kent jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Hallo, Odido.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remon!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
20: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
21: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
22: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
23: Jouw avontuur start bij Wave and Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

En deze zondagochtend werden we verwelkomd door Tracy Ullman. They don't know. Sunday is my day with you. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is Zondag in Zeeland. En dat betekent muziek tot 12 uur hier bij Omroep Zeeland. Zometeen het weer met weerman Mario Echthuizen. En dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Agda en de Munnik, die hebben hun eigen weerbericht. Het regent zonnestralen. Maar voor het enige echte weerbericht gaan we naar Mario Echthuizen. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen. Deze zondag profiteren we van een rug van hoge druk. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Er staat een overwegend matige noord-noordwestenwind. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 19 tot 21 graden. Ook maandag en dinsdag wordt het weer bepaald door hoge druk. Er zijn zonnige perioden en het blijft droog. De temperatuur loopt dan op naar maximaal 22 graden op maandag en rond 23 graden op dinsdag. De wind draait daarbij naar oost tot noordoost. Misschien dat dinsdag boven Zeeuws-Vlaanderen al een lokale bui kan vallen. Woensdag draait de wind verder naar zuid tot zuidoost. Tegelijkertijd komt een lage drukgebied dichterbij, waardoor de kans op enkele buien mogelijk met onweer toeneemt. Het blijft dan nog een tijdje warm, rond 25 graden, maar zijn er ook enkele regen- en onweersbuien.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Inner Circle, daar word je gewoon vrolijk van. Games People Play, hier op de zondagochtend bij Omroep Zeeland. Een nieuwe hit van Stella Lefty. Ze heet eigenlijk Stella Lefkowski. Haar vader zit vuistdiep in de AI-business, maar dit liedje is echt helemaal echt. Doet me wel een beetje denken aan Stick Season van Noah Kahan. Maar bij haar heet het Boston.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

The Beatles, Magical Mystery Tour. Je luistert naar Zondag in Zeeland. Nu Cloud, de zanger die zijn ups en downs in het leven heeft bezongen. Hij komt uit Congo en vorig jaar stond hij nog op het podium van het Eurovisie Songfestival met C'est la vie. En deze heet App en Vloed.

Something Beautiful van Robbie Williams. En het wordt tijd om weer eens die bekende duik in de geschiedenis te nemen. Welke nieuwsfeiten zijn verbonden aan de 23e augustus? Als je zegt de kleine zeemeermin, dan denk je Kopenhagen. Dat beeld van de zeemeermin werd op 23 augustus 1913 onthuld. Het werd gemaakt door Edward Eriksen. In het Deens heet ze Den Lille Havfrø. En dat is de hoofdpersoon uit het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen. Je hoort altijd van mensen die er geweest zijn dat het veel kleiner is dan verwacht. Maar het blijft natuurlijk een belangrijke toeristische attractie. En ook een beeld waar de Denen erg aan gehecht zijn. 23 augustus 1614 is de oprichtingsdatum van de Groningse Universiteit. De Universiteit van Leiden is nog een stuk ouder, opgericht in 1575. Maar wat veel mensen wel eens vergeten, de tweede universiteit na Leiden was in Franeker in Friesland, opgericht in 1585. En die heeft bestaan tot 1811. En het is vandaag de verjaardag van Vicky Leandros. De zangeres werd op 23 augustus 1949 geboren op Corfu. Haar muzikale doorbraak vond plaats in 1967... toen ze meedeed aan het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. In de jaren 70 deed ze vele mannenharten sneller kloppen... met singles als Theo, Wir fahren nach Lotz, Tango d'Amour en Après toi. Tot 2012 was dat de grootste songfestivalhit in Nederland. Après.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketing. Manager. Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hey Remon!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
19: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen.
1: Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
23: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
25: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Dag Jaap.
28: Hi.
27: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
28: Ja, we hebben echt veel nodig.
27: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
28: Klopt.
26: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

hoort hem de laatste tijd regelmatig voorbij komen in een reclameblok. John Parr met St. Elmo's Fire. Sunday is my day with you. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. We staan weer aan het begin van een gezellig uurtje vol met muziek. Mario Echthuizen is er straks, de weerman. En ook Rob Bakker komt weer wat cultuurtips met je delen. Dat later. Dit is Mark Anthony met You Sang to Me.

0: Suzanne en Freek met Halverwege. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de zondagochtend. Het is bijna halverwege. Ik ga eerst praten met weerman Mario Echthuizen. Goedemorgen Mario, wat kunnen we verwachten vandaag?
1: Goedemorgen. Deze zondag profiteren we van een rug van hoge druk. Er is ruimte voor de zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Er staat een overwegend matige noord-noordwestenwind. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 19 tot 21 graden. Ook maandag en dinsdag wordt het weer bepaald door hoge druk. Er zijn zonnige perioden en het blijft droog. De temperatuur loopt dan op naar maximaal 22 graden op maandag en rond 23 graden op dinsdag. De wind draait daarbij naar oost tot noordoost. Misschien dat dinsdag boven Zeeuws-Vlaanderen al een lokale bui kan vallen. Woensdag draait de wind verder naar zuid tot zuidoost. Tegelijkertijd komt een lage drukgebied dichterbij, waardoor de kans op enkele buien mogelijk met onweer toeneemt. Het blijft dan nog een tijdje warm, rond 25 graden, maar zijn er ook enkele regen- en onweersbuien.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

0: prachtig gitaarspel.
1: Heel leuk. Cressip met Sweet Goodbyes. En die hoorde je hier in Zondag in Zeeland. De meest recente single van Niall Horan. Dat gaat over hoe hij zijn liefje heeft ontmoet. En dat was niet bij de waterkant. Nee, het was tijdens een dinnerparty.

0: Heerlijk om die surfklanken te horen van The Beach Boys. I Get Around. En wat ook leuk is, dat is...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Vos, dat is de band rond toetsenist, zanger René Geelhoed uit Zonnemeren. Hij heeft een liedje gemaakt over onze provincie. Hij noemde het dan ook Zeeland. En het liedje is inmiddels ook bekend bij onze Oosterburen. Want het is gebruikt in een tv-special op de ARD. Dat is eerste. Nou, wie weet zingen de Duitsers die hier op vakantie zijn het binnenkort allemaal mee.
2: Ik ben

Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland

0: Mercy van Duffy. Elke zondag krijg je tips op het gebied van kunst en cultuur van Rob Bakker. En hij kent geen genade, want hij gaat gewoon heel de zomer door. Goedemorgen Rob, welke tips heb je vandaag voor ons?
1: Goedemorgen Marcel. We zijn er weer helemaal klaar voor. Terwijl de laatste vakantiegangers hun zonnebrandcrème opbergen, staat de Zeeuwse cultuuragenda alweer in de startblokken voor een nieuw seizoen. En vandaag een dag vol kunst, muziek en avontuur. Schuif je stoel wat dichter naar de radio toe, want we trekken opnieuw de provincie door. We beginnen op Noord-Beveland, waar Kunstspoor, de kunst- en cultuurroute, dit weekend en volgend weekend weer volop aanwezig is. Meer dan 50 kunstenaars. Ja, je hoort het goed, 50 exposeren daar. Ze zwaaien hun ateliers open in de 6 dorpjes van het eiland. Of ze zijn te gast met hun werk. Van schilderijen tot beeldhouwwerk. Overal waar je fietst, struikel je over de kunst. Houd ook een oogje op de jonge garde van Jongspoor. De aanstormende talenten die niets liever willen dan hun werk aan je te laten zien. Vanaf 11 uur ben je welkom. Er is een boekje en een fietskaart. Die liggen overal op het eiland voor je klaar. Dus verdwalen hoeft niet. Al zou dat met het uitzicht op dat eindeloos eiland ook geen straf zijn. Vervolgens hebben we nog 2 klassiekers uit de Zeeuwse zomer voor je. Om 4:15 trekt Middelburg naar het Molenwaterpark. Waar het parkconcert Flits voor het eerst in deze editie een middag speciaal voor het hele gezin brengt. Het trio Flits, muzikanten van de Muziekschool Zeeland, speelt bekende liedjes voor jong en oud. Van het dorp tot Dance Monkey. Van de Beatles tot K3. En als klap op de vuurpijl mag u ook nog meedoen met een workshop djembe. Dus neem de kinderen, neem je stem en zing gezellig mee bij de muziektent. En bij slecht weer verhuizen ze gewoon naar de Zeeuwse Concertzaal. En wil je de dag muzikaal afsluiten, dan is er weer muziek in de zeilen. Je vaart vanavond mee vanuit Zierikzee, de Oosterschelde op, met muziek in de zeilen. Amen.

0: eyes, screaming loneliness.
1: Al 5 jaar organiseren ze deze avondtochten met live muziek op het dek. Vanavond aan boord Dufus, die afgelopen oktober het album It Has No Face uitbracht. Laat je meevoeren naar de schaduwrijke krochten van de mensheid. Zijn muziek is allerminst lichtzinnig. Meer een louterende reis door een onheilspellend universum. Om 6:30 vertrekt het schip vanaf het Luitje in Zierikzee. En de kaart krijg je via brogen.nl. En dan nog een doorkijkje in de week. Want de komende week starten er alweer nazomeractiviteiten. Van maandag tot en met vrijdag staat het Abdijplein in Middelburg weer in het teken van de live muziek. Er zijn de Abdij zomeravonden. Vanaf 7:00 s'avonds ben je welkom voor een koffie, ijsje, hotdog of een fris getapt biertje. En om 8:00 start een gratis muziekprogramma. Georganiseerd vanuit de Spot Middelburg. Elke avond 2 optredens. Op het programma staan maandag Jet Rebel en Boas. Dinsdag Sven Hammond en Bastiaan Steven. Woensdag Thijs Boontjes en Jascha. En donderdag Das Po und Hai Hai. En vrijdag Nusantara Beat en Kaspa. Een vast tijdschema kennen ze niet. Dus kom op tijd, want je wilt natuurlijk niks missen. En wil je nu alle evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift, de laatste editie. En dan kun je je helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week. Vind je ook ons digitale tijdschrift, de laatste editie. En dan kun je je helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag.

John Mayer, Heartbreak Warfare. Blijf gezellig luisteren. Zondag in Zeeland gaat door, ook na 11 uur. Dus houd die radio gezellig op Omroep Zeeland.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: car. It's a BYD.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Hey!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
22: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
23: Hi.
22: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
23: Ja, we hebben echt veel nodig.
22: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
23: Klopt.
24: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

I Won't Let You Down. Muziek van hoog wetenschappelijk niveau, PhD. Sunday is my day with you. Goedemorgen, ik heet je van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Elke zondag de beste muziek om je zondagochtends mee door te brengen. Phil Collins, ABBA, Raccoon, Roy Orbison, ze komen allemaal langs. En wie ook langskomt, het is Perry Mulder. Hij heeft weer een filmtip voor je uitgezocht.

0: Je luistert naar Omroep Zeeland. Het is half augustus. En hoe zit het eigenlijk met het filmaanbod in de Zeeuwse bioscopen? Daarvoor is hier Perry Mulder. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we zitten nog steeds in de week van het King Station Film Festival. Dus ik dacht dan toch nog maar even een laatste tip eruit gooien. Kokuho. Dat betekent letterlijk nationaal erfgoed. Het is een Japanse film. En dit werd dus gewoon de succesvolste Japanse live-action film ooit in eigen land. Dus toen die daar in Japan uitkwam afgelopen jaar. Kokuho, ik had er nog nooit van gehoord, van Onagata. Ik wist wel wat geisha's waren. Dus als je van de Japanse cultuur houdt, is dit zeker een film om naartoe te gaan. Want het opent echt je ogen voor een hele nieuwe wereld, denk ik. Onagata, dat zijn mannelijke acteurs die op het podium vrouwenrollen speelden in de jaren 50. Daar gingen, dat gaat over de periode van 20 jaar, geloof ik, waar zij leren om te maken in die wereld. Het is echt een stukje Japanse geschiedenis. Je ziet wel vaak van die aparte voorstellingen dan ook als je in films ziet. Dan denk je, ja, waar gaat het over? Er zijn gewoon twee van die mensen, een soort van die geisha's, die staan daar een gek dansje te doen. Maar het heeft zoveel culturele waarde daar, dat wij dat eigenlijk als westerlingen helemaal niet kunnen begrijpen. Maar door deze film word je 3 uur lang meegenomen, want het is een film van 3 uur, in die wereld. En daar wordt met zoveel zorg gedaan dat zelfs de hoofdrolspeler tegen de regisseur zei: deze film moet je niet maken, want je krijgt die dans, die kun je niet overbrengen op het publiek. Dat is niet te begrijpen. Nou ja, tegendeels dus bewezen, doordat het de meest succesvolle Japanse film ooit is, van live action. De acteurs die meespeelden, die hebben 1,5 jaar getraind om die dansen onder de knie te krijgen. De hoofdrolspeler die de leer meespeelde, ging 4 maanden in training om dat te doen. Het is echt geweldig. Ja, het is heel bijzonder dat zo'n film het levenslicht ziet. Dat gemaakt wordt nog. Maar al helemaal bijzonder dat we het hier in Europa kunnen zien. Dus ja, daarom is het een selectie van het Kings Asian Film Festival. Dus ja, maar hij draait ook in de andere bioscopen die hem durven te selecteren. Want het is best wel niche natuurlijk. Want het is 3 uur en je moet er echt wel even je tijd voor nemen. Maar dan word je echt als kijker beloond. Kokuho.
0: Bedankt, Perry.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland. Come on.

Phil Collins. Hij schreef het voor de Disney-animatiefilm Tarzan. You'll be in my heart. Muziek van Zeeuwse bodem nu in Zondag in Zeeland. Raccoon, it's you or me.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

ABBA met Knowing Me, Knowing You. En van ABBA, van Zweden, naar een zeer internationale samenwerking tussen Italië, Zuid-Afrika en Amerika. Ik heb het over Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. En gelukkig kunnen ze allemaal Engels, zodat ze met elkaar kunnen praten. Talk to me.

De Europlaats. Elk weekend staat één Europees land centraal in deze rubriek. Muziek van vroeger en van nu. Nou, dit weekend is Oostenrijk aan de beurt. Wiener Schnitzel, Apfelstrudel en Weense Wals. Nou, gisterochtend hoorde je Rock Me Amadeus van Falco. En ik ben op zoek gegaan naar een hit uit Oostenrijk van dit moment. En die heb ik gevonden. De track Alles nur für mich van Ness met dubbel S. Dat is zangeres Vanessa Marlen Dulhofer uit Oberwaltersdorf in Nieder-Oostenrijk. In haar liedjes verwerkt ze problemen met mentale gezondheid, maatschappelijke normen, waar ze als queer persoon allemaal mee te maken heeft. Alles nur für mich gaat over het bevrijdende gevoel dat een verkeerde relatie is beëindigd. Dit is Ness.

0: to Black, Amy Winehouse. Dit is zondag in Zeeland en geniet nog even lekker mee van dit staartje van de zondagochtend. Het was een verrassing toen Douwe Bob ineens dacht, weet je wat, ik ga een Nederlandstalig duet opnemen met zangeres Mo. En zo klinkt dat. Nog even blijven.
1: Kom!

Een gezellige uitlui van Lou Bega met de Mambo No. 5. Tot zover bijna zondag in Zeeland. Maar Omroep Zeeland is er natuurlijk heel de dag, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Via radio, tv, internet en natuurlijk, niet te vergeten, de app. Waarmee je op de hoogte blijft van al het nieuws in de provincie. Zometeen hoor je dat nieuws in Zeeland nu. En daarna weer veel meer muziek in de muziekmiddag. Geniet van Zeeland en geniet nog van deze zondag.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hey!
9: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hey Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zandvoort.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Hey, Remel! Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
19: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport.
25: Met Mirjam van Bouwen.
26: Slingerende fietsertjes, veel te veel auto's bij het schoolplein. De scholen beginnen weer morgen. En dat betekent beter opletten in het verkeer. Ook in deze uitzending boeren die via filmpjes uitleggen wat ze doen op de akker waar jij langs fietst. En verder praat Jorben Weststraat hierbij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, wolkenvelden, afgewisseld met wat zon. Het is 19 graden. Goedemiddag, welkom bij deze Zeeland Nu. Misschien heeft u de spandoeken al zien hangen. De scholen gaan weer beginnen. En dus is er extra aandacht voor de veiligheid rondom scholen. Dat blijkt toch altijd weer nodig te zijn.
27: Ik denk na de zomervakantie dat mensen toch die regels een klein beetje vergeten.
28: De eerste jaren fietsen altijd mee. En op een gegeven moment ga je dat toch een beetje loslaten. En dat gaat gelukkig goed.
29: En bent u nou de eerste keer de stiekem achteraan gefietst?
28: Ja, dat hebben we wel eens gedaan hoor.
26: Ja, verslaggever Rick Bolt was dat. Hij sprak ook met de voorzitter van de Tolse afdeling van Veilig Verkeer Nederland, Jan Oudesluis, over die start van het nieuwe schoolseizoen. Met als eerste de vraag:
30: is dat goed nieuws of slecht nieuws?
31: Ja, dat betekent voor de leerlingen dat de schoolvakantie om is. Dat ze weer naar school moeten. Maar scholen beginnen weer. Dat betekent ook dat het gevaar met de leerlingen op de weg, weggebruikers, die gaan elkaar weer ontmoeten. En dat brengt extra gevaar mee. Daarom is het bijzonder fijn dat gemeenten aandacht besteden aan dit fenomeen. Mm-hmm. De scholen zijn weer begonnen. Houd er rekening mee, mobilisten, weggebruikers. En dat moet elkaar weer leren kennen.
30: Die campagne, hè? We gaan weer naar school. Is die nou voor de automobilisten of voor de fietsers, zeg maar?
31: Ja, het is voor de automobilist, de weggebruikers. In zijn algemeenheid. Ook voor de fietser. ook voor dat kind, dat hij er bewust van is dat we weer naar school gaan.
30: En moet de automobilist ook weer een beetje wennen aan die...
31: Automobilisten natuurlijk, nou hebben we 6 weken geen kinderen gehad op de fietspaden in het buitengebied. En dat gaat nu weer beginnen, dus je ziet die stromen, dat gaat ineens weer beginnen. Ja, dan zou als automobilist, dan moet je weer even aan wennen, van ze zijn er weer. Ja. Dus even aanpassen. Ja.
30: Heb je nou wel eens situaties gezien rondom scholen waarvan je denkt, pas toch op jongens?
31: Ja, nou, die zien we zeker. We zijn als Veilig Verkeer zijn we ook een aantal keren uitgenodigd geweest bij de scholen in de Tolen. En daar is een situatie waar heel veel, dus, daar komen heel veel scholen bij elkaar. Mm-hmm. Er staan 5 scholen bij elkaar. Dus je kan wel verwachten dat daar heel veel ouders komen. Nou, je ziet daar dat moeders, vaders komen daar met de auto, die plaatsen daar een auto weg. En dan ja, is het wel heel moeilijk op andere automobilisten die daar doorheen moeten. Dat gaat er allemaal net. Af en toe is het wel eens even een boos gezicht naar elkaar. En ja, dat zijn van die vervelende dingen die dan voorkomen. Ja.
30: Wat zouden nou 5 tips zijn van jou voor, rondom de scholen op dit moment?
31: Wees bewust dat je in de auto zit. Pas je snelheid aan. Zit niet op je mobielefoon. Houd rekening met jongeren. En kom vooral met de fiets naar de school toe. Breng je kind met de fiets naar school toe. En als je dan toch nog met de auto komt, vertrek wat vroeger. En niet op het laatste moment, maar wat vroeger, dan heb je alle tijd. En parkeer je auto op wat ruimer afstand van de school af.
26: Nou, doe er je voordeel mee. Tips van de voorzitter van de Tolse afdeling van Veilig Verkeer Nederland, Jan Oudesluis. En dan door naar ander nieuws in Zeeland. Er was gisteren opnieuw brand op de zeedijk bij Westkapelle. Een groot stuk begroeiing op de dijk stond in brand. Het is al de zoveelste keer deze zomer. De brand was snel onder controle. Op polderweggetjes tussen Zonnemeren en Brouwershaven is op initiatief van Agrarisch Schouwen-Duiveland een fietsroute uitgezet. Gulle Grond heet die. Via QR-codes kun je onderweg filmpjes bekijken waarin de boeren vertellen wat ze doen, verbouwen en welke uitdagingen ze tegenkomen. De nieuwste filmpjes gaan over een heel actueel thema: het belang van zoet water. Een verslag van Els Fokke.
0: Ik sta hier voor een perceel. Daar hebben duidelijk uien gestaan. En er staat een bord voor in de berm. Gulle grond. Agrarisch Gouden Duiveland laat zien wat je ziet. Nou, en dan kan je kiezen welke route je neemt. En die route gaat langs verschillende borden. Graszaad, hoe dat geteeld wordt. Een bassin, suikerbieten, een akkerrand, druppelbevloeiing. Ja, hier komt het filmpje.
2: We hebben tappunten gemaakt. Bij verschillende, zeg maar, rond 70 hectare rond de boerderij. Kunnen we, zeg maar, komen nu met... Met 300 meter slang. Dus we hebben, zeg maar, deze brandweerslangen hebben we zelf. En dus dit soort punten.
0: Jaap Versput, u bent een van de akkerbouwers die meedoet aan deze route. Ook bij u staat een bord bij een van uw percelen, begrijp ik. Maar nu staan we bij een bord wat bij een perceel staat. En eigenlijk zie ik een leeg perceel.
3: Maar daarom zijn die borden. Op een route van 10 kilometer hebben we 13 borden staan bij gewassen. Maar gewas, ja, dat weet iedereen natuurlijk. In april is er nog niks. En dan wordt er gezaaid en het groeiseizoen en kunstmest gestrooid. En misschien in dit geval geen kunstmest, omdat dit is een biologisch perceel. En wij laten met die borden zien wat hier zo al gebeurd is. En bij elk bord is een ander gewas onder de loep genomen. En dit zijn biologisch geteelde uien. Dus zo'n bord is om, als je hier fietst, denk je, waarom is dat leeg? Dan kan je even die QR-code scannen. En dan zie je wat hier allemaal voorgevallen is.
0: Waarom vinden jullie het belangrijk om het te laten zien aan de mensen?
3: Het gaat uit van Agrarisch Gouden Duiveland. Het is een overkoepelende organisatie van agrariërs op het eiland. En die willen ook een soort betrokkenheid met de toeristen of met de lokale bewoners. Een soort betrokkenheid creëren. En een van die dingen die zij doen is dit. Dus met die QR-codes wat achtergrond bij die gewassen geven.
0: En krijgen jullie reacties van mensen die hier wel eens bij die borden staan of een filmpje hebben gezien?
3: Ja, goed. Nee, daarom doen we het ook.
0: Ja.
3: En ook, ze staan ook online. En daar krijgen we heel veel reacties. Ja, dat zie ik gewoon aan de views die we krijgen.
26: Ja, hij heeft ze dus niet voor niets gemaakt. Want Jaap Versenput is ook degene die de filmpjes maakte die te zien zijn langs de fietsroute. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Maar nu eerst muziek.

0: Ilse de Lange. Het is bijna 11:15. En dus gaan we het over het weer hebben. Vanaf de Noordzee drijven wolkenvelden Zeeland binnen. De zon komt ook regelmatig tevoorschijn en het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit noordwest en is matig. Het is 19 graden op dit moment, dat loopt vanmiddag nog iets op. Morgen en overmorgen ligt een hoge drukgebied boven de Noordzee. Er zijn dan zonnige perioden en het is droog. De temperatuur stijgt naar 19 tot 22 graden. Dinsdag wordt dat nog iets meer. De wind draait naar oost tot noordoost. Woensdag komt een lage drukgebied dichterbij met kans op een paar buien. En het wordt dan nog wel iets warmer. En voor het sportnieuws is hier Jorben Weststraten.
1: Dag Mirjam. De wielrenners Milan Vader uit Middelburg en Timo de Jong uit Goes hebben de eerste etappe in de Vuelta erop zitten. De Jong werd in de openingstijdrit 47ste en daarmee de beste Nederlander. Vader werd 103rd. De Sloveen Tadej Pogačar is de eerste leider in het algemeen klassement. Vandaag volgt een rit van Monaco naar Monask. De eerste wedstrijd in de Premier League voor zijn nieuwe club Tottenham Hotspur is voor Jan-Paul van Hekken uitgelopen op een grote teleurstelling. In een van de vele Londense derbies bleek Brentford veel te sterk voor Van Hekken en zijn ploeggenoten. Tottenham verloor met 3-0 en maakte geen moment aanspraak op een goed resultaat. Marvin Jong uit Middelburg, verdediger van Sparta Rotterdam, had wel een fijne avond. Hij scoorde voor de tweede week op rij en kwam 3 keer terug van een achterstand. Jong speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk tegen FC Utrecht. Vorige week maakte Jong tegen Telstar zijn eerste goal in het profvoetbal. Tessa Baijens van de Vrie uit Sir Hendricks Kinderen heeft het WK paradressuur in Aken afgesloten met een bronzen plak. Met oranje eindigde ze in de landenwedstrijd achter de Verenigde Staten en Duitsland. En door dit resultaat is Nederland al zeker van deelname aan de Paralympics van 2028 in Los Angeles. En dan nog naar de sport van vandaag, want Goes is onderweg naar Oost-Brabant voor het competitieduel met Gemert. En wie ook onderweg is, is verslaggever Mark Samson. Hij vertelt je wat je moet weten over deze wedstrijd.
2: Welke Goes-supporter aan het afgelopen seizoen denkt, zal ongetwijfeld snel denken aan de twee ontmoetingen tegen Gemert. Beide wedstrijden eindigden in een 3-3 gelijkspel. Op bezoek bij de Brabander speelde Goes misschien wel de beste eerste helft van de competitie. En in de thuiswedstrijd speelden de Beverlanders zich definitief veilig. Vandaag staat het affiche weer op het programma. En hoewel Goes na speelronde 1 boven Gemert staat, gaat het hoogstwaarschijnlijk een lastige middag worden voor de Beverlanders. Gemert speelde in de eerste wedstrijd van de competitie met 2-2 gelijk. Geen schande, want de tegenstander was Rijnvogels. Van beide teams wordt verwacht dat ze ook dit jaar weer bovenin gaan meedraaien in de competitie. Van Goes wordt dat niet verwacht, maar ondanks dat begon het goed aan de competitie door met 3-2 te winnen van het gepromoveerde EVV Echt. Kan de goede start vervolgd worden met een resultaat tegen Gemert of zijn de Brabanders een maatje te groot? Om 2:00 is de aftrap op Sportpark Molenbroek voor Gemert tegen Goes.
1: En die wedstrijd is vanmiddag uiteraard live te volgen in ons liveblog op omroepzeelandsport.nl. En daar vind je ook al het overige sportnieuws.
0: Ja, en met de sport zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Hier op de radio Richard de Buk met de muziekmiddag. Tot later.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met Richard.

Train, 50 Ways to Say Goodbye. Wat een mooie plaat is dat nog steeds. Dit is de Muziekmiddag. 6 uur lang vanmiddag op deze zondagmiddag. Heerlijke muziek van vroeger en nu. Met een aantal leuke items daarin. Althans, dat denk ik dan. We hebben opmerkelijk nieuws over een bijzondere flitspaal. Het jaar van de hit is dit keer 1994. En we kijken terug naar het nieuws van 23 augustus in de geschiedenis. En vandaag vroeger verder heel veel muziek. In dit uur nog muziek van Robert Palmer. Laura Jansen komt langs. Blondie, Bryan Adams. En nu gaan we naar Zoe Lieve.

Sommige liedjes die hebben gewoon wat tijd nodig. I'm Ready werd al in 1978 geschreven door Bryan Adams en zijn vaste schrijfmaatje Jim Vallance. Bryan was toen nog maar 18 jaar oud. De eerste opname kwam zelfs niet van hemzelf, maar van de Amerikaanse zanger Ian Lloyd. In 1983 zette Bryan Adams het nummer op zijn album Cuts Like a Knife. Toen was het nog een stevige rockplaat, compleet met elektrische gitaren en synthesizers. Leuk nummer, maar echt opvallen deed het niet. Nou, en dat veranderde 14 jaar later. Voor zijn optreden bij MTV en Unplugged werd I'm Ready volledig verbouwd. Producer Patrick Leonard die maakte er een rustige ballad van. En arrangeur Michael Kamen die voegde strijkers toe, gespeeld door studenten van de beroemde Juilliard School in New York. En ineens viel alles op zijn plek en werd het een hit voor Bryan Adams in 1998.

Laura Jansen. Use Somebody, natuurlijk een hit van Kings of Leon. Maar dat is zo'n stevig nummer. Dat ik dacht van nou, laten we de lekkere, rustige variant maar eens pakken. Het is tijd in de muziekmiddag om naar het jaar van de hit te gaan. Je krijgt van mij het te horen wat een modaal salaris opleverde in 1994, want dat is ons jaar van de hit. Modaal maandloon bedroeg toen ongeveer 3.700 gulden bruto. Voor een gemiddelde koopwoning werd dat jaar rond de 195.000 gulden betaald. En een vertrouwd gezicht op de Nederlandse wegen was de Opel Astra. Een driedeurs Astra 1.6 GL kostte toen nieuw ongeveer 31.000 gulden. Leg dat maar eens even neer tegen de prijzen die we tegenwoordig in 2026 betalen. Dat allemaal dus in het jaar van de hit 1994. Later hoor je van mij ook nog de televisieprogramma's die toen heel populair

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
25: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
25: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met...

0: Madonna, open your heart aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Henk Westbroek, van Wham, van Karel G, van Bente. En nu gaan we naar James Bay. Dit is Hold Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

een van die vele grote hits van Fleetwood Mac. Je hoorde Save Me. We gaan het hebben over Chapel Roan. Eigenlijk heet ze Kaylee Amstutz. En groeide ze op in een klein plaatsje in Missouri, in de Verenigde Staten. Haar artiestennaam, dat is een eerbetoon aan haar opa, Dennis Chapel. Zijn favoriete liedje was de Strawberry Roan over een roodbruin paard. Nou, die twee dingen voegden ze dus samen en werd het Chapel Roan. Haar weg naar succes verliep nogal hobbelig. Ze kreeg op haar 17e een platencontract, maar werd 5 jaar later gewoon keihard aan de kant gezet. Ze verhuisde terug naar haar ouders en werkte zelfs een tijdje in een donutzaak om rond te kunnen komen. Maar toch gaf ze niet op. In Nederland kwam haar doorbraak in de zomer van 2024 met Good Luck Babe, waarna ook oude werk als Pink Pony Club volop werd ontdekt. En inmiddels laat ze horen dat ze meer kan dan uitbundige pop. Voor The Giver keert ze terug naar country muziek, waarmee ze in Missouri opgroeide. Al doet ze dat natuurlijk wel helemaal op haar eigen, lekkere, brutale manier. Hier is ze met The Giver.

van de rustige nummers uit de movie soundtrack Saturday Night Fever. Je hoorde The Bee Gees, More Than a Woman. Zo meteen in de muziekmiddag gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we naar de geschiedenis van 23 augustus.

Dat is de titel van deze heerlijke plaat van Jack Johnson. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Tijd is het nu voor vandaag vroeger. We stappen weer even in de tijdmachine. En we gaan terug naar 23 augustus in de geschiedenis. We beginnen in Nederland, midden in de oorlog. Op deze dag in 1944 wordt in het Gelderse Warnsveld een temperatuur gemeten van maar liefst 38,6 graden. Daarmee heeft Nederland een nieuw hitterecord te pakken. En dat blijft uitzonderlijk lang staan. Pas 75 jaar later, tijdens de bloedhete zomer van 2019, wordt het verbroken. Dan gaan we naar de ruimte. Op 23 augustus 1966 maakt de Amerikaanse ruimtezonde Lunar Orbiter 1 een foto die eigenlijk helemaal niet gepland was. De camera wordt even van de maan afgedraaid en legt in de verte onze eigen aarde vast, die boven de maan lijkt op te komen. Het is de eerste foto van de aarde vanuit een baan rond de maan. Zwart-wit, wat korrelig, maar voor die tijd een bijna buitenaards gezicht. En op 23 augustus 1989 vormen ongeveer 2 miljoen mensen inwoners, moet ik zeggen, van Estland, Letland en Litouwen samen een menselijke ketting. Die loopt van Tallinn via Riga helemaal naar Vilnius. Meer dan 600 kilometer lang. Met deze vreedzame actie, die bekend staat als de Baltische Weg, maken de deelnemers duidelijk dat ze vrij willen zijn van de Sovjet-Unie.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

Cynic, shoot. Texas Hold'em, dat is de titel van deze heerlijke plaat van Beyoncé. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Later in het programma opmerkelijk nieuws over een bijzondere flitspaal in

Taylor Swift in de muziekmiddag. Je hoorde Elizabeth Taylor. Even naar Nederlandstalige muziek. Een plaat die je niet zo vaak meer hoort, maar best heel erg de moeite waard is. Henk Westbroek, je kent hem nog wel van Het Goede Doel. Met die hele speciale stem. Hij maakte een prachtig nummer jaren terug. Zelfs je naam is mooi.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
23: Dag Jaap.
24: Hi.
23: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
24: Ja, we hebben echt veel nodig.
23: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
24: Klopt.
25: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland gingen we terug naar eind jaren 80 met deze heerlijke van Soul Sister, The Way to Your Heart. Straks hebben we opmerkelijk nieuws over een bijzondere flitspraal in de Verenigde Staten. We gaan nog een keer naar het jaar van de hit, 1994. Wat keek Nederland op televisie in dat jaar? En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek uitgekozen. Hits van Faith Hill komen langs, Anna Kendrick, Chef Special, The Proclaimers en nu Stella Lefty. Dit is Boston. Oh.

mid 90s met een lied waarbij ze heel erg veel moeten reizen. Ga maar eens nadenken welke plaat dat zou kunnen zijn. Eerst Bad Dreams, dit is Teddy Swims.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Misschien gaan ze dat ook wel wandelen. Of gaat Nancy Sinatra dat straks doen? Ik denk dat laatste. Nu eerst Martin Garrix. Stay.

0: Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Een hit uit 1966 alweer. Tjonge, jonge, jonge. Het is in de muziekmiddag tijd geworden om naar dat opmerkelijk nieuws te gaan. Opmerkelijk nieuws uit de Verenigde Staten, waar de politie wel heel letterlijk is opgegaan in het straatbeeld. In het plaatsje Dunellen in New Jersey stond een agent langs een drukke weg vermomd als struik. Met takken en groene bladeren om zijn lichaam hield hij automobilisten in de gaten. En ja, die zagen hem dus niet staan. Van onder zijn vermomming kon de agent precies zien wie er achter het stuur zat te bellen of te appen. En zodra hij een overtreding zag, waarschuwde hij collega's die iets verderop klaar stonden. Zij haalden de bestuurder vervolgens van de weg. De actie duurde 6 uur en leverde maar liefst 74 bekeuringen op. Dus mocht je ooit langs de weg een struik zien die verdacht veel belangstelling heeft voor het verkeer, telefoon weg en beide handen aan het stuur.
1: I told myself, life is short,

En Kendrick, je hoorde Cubs, daarvoor Michael Jackson en Bad en Chef Special, Love of My Life. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag tot aan 6 uur vanmiddag. Om 5 uur hebben we ook nog Zeeland Nu ertussendoor met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. En natuurlijk ook wat sportnieuws en dat soort dingen. Maar zover is het nog lang niet. Eerst heel veel grote hits van vroeger en nu. Wat dacht je bijvoorbeeld van nu? Deze van Burna Boy samen met Shakira. Dit is Die Die.

Tell Her About It. Je hoorde Billy Joel in de Muziekmiddag. We gaan weer terug in de tijd. We gaan weer naar het jaar van de hits, 1994. En wat keek Nederland op televisie in dat jaar? Een van de grootste successen was Vrouwenvleugel. De dramaserie speelde zich af op de vrouwenafdeling van een gevangenis en liet niet alleen de misstanden zien, maar vooral het leven achter de tralies. De vriendschappen, de ruzies en persoonlijke verhalen die maakten het programma bijzonder populair. In 1994 won de serie de Gouden Televisering. Ook Goede Tijden, Slechte Tijden behoorden inmiddels helemaal bij de Nederlandse avond. Rond 8 uur werd er massaal afgestemd op de gebeurtenissen in Meerdijk. Arnie, Linda, Roos en de familie Alberts waren voor veel kijkers bijna bekender geworden. En natuurlijk eindigde ieder seizoen met een bijzondere cliffhanger waar maandenlang over werd gepraat. Verder keek Nederland graag naar De Schreeuw van de Leeuw. Paul de Leeuw maakte televisie die soms ontroerend was, dan weer volkomen uit de hand liep en vooral nooit voorspelbaar werd. Hij zong, interviewde gasten en liet typetjes als Bob en Annie de Roy langskomen. Je wist vooraf nooit precies wat je kreeg. En dat was nu juist de charme van De Schreeuw van de Leeuw. Dat allemaal op televisie in ons jaar van de hit 1994.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De

Max en Andy Grammer, je hoorde The Thing I Love aan het begin van weer een uur muziekmiddag. In dit uur muziek van Zoe Levee, van Shanna Spiro, van The Beatles, van Bluff en nu Kim Wilde.

Goulding, Love Me Like You Do. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks weer naar het jaar van de hit 1994... krijg je van mij drie nieuwsfeiten uit dat jaar. Die hele grote hit.

0: Level 42, Running in the Family. Daarvoor hoorde je in de muziekmiddag Blink Twice van Shaboozy met zang van Miles Smith.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Misschien niet de eeuwigheid, is eigenlijk een klein vakantiefilmpje van 4 minuten. Twee mensen liggen samen in het hoge gras, in de verte rijden auto's voorbij, de wolken drijven langzaam over en verder hoeft er helemaal niets. De tekst werd geschreven door bassist Peter Slager, zoals bij veel nummers van Bluff. Wat hij hier mooi doet, is dat hij niet voor de grote romantische woorden kiest. De herinnering zit juist in een klein detail. Niet de lach, de ogen of de handen van die ander blijven hangen, maar die plastic vlinder in haar haar. Precies zo werkt het vaak. Van een bijzondere dag onthoud je soms iets heel onbenulligs. Het nummer kun je terugvinden op het album Omarm uit 2003. De achterkant van de single zette Bluff trouwens een eigen versie van Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder van Ramses Shaffy. Maar nu dat rustige moment in het gras. Bluff met misschien niet de eeuwigheid.

Beatles, Good Day, Sunshine. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Het is weer tijd om terug te gaan naar het jaar van de hit 1994. Op 6 mei van dat jaar openen koningin Elisabeth en de Franse president François Mitterrand officieel de kanaaltunnel. Na 6 jaar graven ligt er ineens een spoorverbinding onder zee tussen Frankrijk en Engeland. En later dat jaar gaan de eerste Eurostar-treinen rijden tussen Londen, Parijs en Brussel. Een technisch huzarenstukje dat jarenlang onhaalbaar leek. In Rwanda begint op 7 april een van de gruwelijkste gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. In ongeveer 100 dagen worden meer dan 800.000 mensen vermoord. De meeste slachtoffers zijn Tutsi's, maar ook gematigde Hutu's en andere tegenstanders van het geweld worden gedood. De internationale gemeenschap grijpt nauwelijks in en krijgt daar later heel veel kritiek op. En in Nederland treedt op 22 augustus 1994 het eerste paarse kabinet aan, onder leiding van premier Wim Kok. PvdA, VVD en D66 gaan samen regeren. Paars dus. Het rood van de sociaaldemocraten gecombineerd met het blauw van de liberalen. Voor het eerst sinds 1918 zit er geen christelijke partij in de regering. En dan gaan we het hebben over de hit in 1994, in ons jaar van de hit. Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down. Het nummer klinkt als een romantisch liefdesliedje, maar Sophie herschreef het als een persoonlijke ode aan haar vader. Het gaat over iemand die ver weg is, maar die je in gedachten toch heel dichtbij probeert te houden. Het nummer was al bedoeld voor haar eerste album, maar haar platenmaatschappij wilde het toen niet uitbrengen. Uiteindelijk verscheen het in 1994 op haar tweede album Wailer. Aanvankelijk gebeurde er weinig mee. Pas toen Sophie het tijdens optredens heel eenvoudig achter de piano speelde, begonnen radiostations het nummer op te pikken. En zo groeide deze ingetogen, bijna als een gebed klinkende ballad, alsnog uit tot een van haar grootste hits in het jaar van de hit 1994.

James Blunt's Bonfire Hearts. Daarvoor die mooie van Niall Horan, Dinner Party. En Sophie B. Hawkins als hit in ons jaar van de hit 1994. As I Lay Me Down.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Rod Stewart, Tonight I'm Yours is de titel van deze heerlijke plaat uit 1981. Straks reizen we weer terug naar het jaar van de hit. In het volgende uur van de muziekmiddag. Het jaar van de hit is 1994. En dan vertel ik je wat je kon doen als je 10 gulden op zak had.
1: Als ik rondjes draai in mijn hoofd.
0: Het jaar van de hit, in het volgende uur van de muziekmiddag. Het jaar van de hit is 1994. En dan vertel ik je wat je kon doen als je 10 gulden op zak had.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En Kinder Onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Heerlijke plaats aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Climie Fisher hoorde je met Love Changes Everything. In dit uur gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hits, 1994. En we hebben heel erg veel muziek. Wat dacht je van Madonna, van Anouk, Daryl Hall en John Oates, Lady Antebellum. En nu gaan we terug naar 2016, naar Adele, When We Were Young.

Risk It All. Wat een heerlijk nummer is dat. Nu gaan we naar een track die klinkt als een vrolijk jaren 80 plaatje. Maar het nummer is veel ouder. Jackie Wilson nam het al op in 1957. Als zijn eerste single nadat hij de Domino's had verlaten. Het werd geschreven door Berry Gordy, zijn zus Gwen en Billy Davis. De opbrengsten hielpen Gordy later zelfs bij het opzetten van Motown, het platenlabel. De titel die kwam van een ouder liedje van Louis Jordan, Reed, Petite and Gone. Reed was destijds straattaal voor zoiets als geweldig. Jackie zingt dus eigenlijk over het leukste meisje van de stad. Bijna 30 jaar later kreeg het nummer plotseling een tweede leven. Een Londense animatiestudio die maakte een knotsknettergekke videoclip waarin een klein poppetje van Jackie alle kanten opvliegt. Die clip werd op de BBC vertoond en het lied werd opnieuw uitgebracht. Zo werd Reed Petite in 1987 alsnog een grote hit in Nederland. Jackie Wilson die maakte dat succes zelf helaas niet meer mee. Maar zijn stem die spat nog altijd uit de radio. Hier is Reed Petite.

Lady Antebellum. Je hoorde Need You Now. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks weer terug naar het jaar van de hits. Nu naar Emma Heesters.

Hall en John Oates, I can't go for that. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. We reizen nog een keer terug, de laatste keer terug, naar het jaar van de hit 1994. Ook toen was een tientje nog altijd een handig bedrag om gewoon op zak te hebben. Ging je met de trein een kort stukje reizen, dan was 10 gulden vaak ruim voldoende voor een enkeltje. Ideaal voor een dagje naar de stad of een bezoek aan familie bijvoorbeeld. Of liep je een platenzaak binnen, voor ongeveer 10 gulden kocht je een cd. Deze single van de nieuwste hit, die ging thuis meteen de cd-speler in natuurlijk en vervolgens op repeat. Althans, dat was bij mij altijd zo. En had je zin in iets lekkers, dan was de bakker een goed adres in 1994. Voor een tientje nam je met gemak een vers brood, een appeltaartje of een gevulde koek en nog wat harde broodjes mee voor de volgende ochtend.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Heerlijke zomerse geluiden in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Halen we toch nog even lekker de zon binnen. Ja, toch? La Isla Bonita hoorde je. Straks om 5 uur bij Omroep Zeeland. Zeeland nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. Eventueel nog wat sportnieuws, het weerbericht. Kortom, je wordt helemaal bijgepraat zometeen. En daarna zijn we weer terug voor het laatste restantje van de muziekmiddag. Baby.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!

0: naar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport. Met Mirjam van Bouwen.
18: Omroep Zeeland.
19: Allebei de Scheldes in deze uitzending. De Westerschelde werd gezegend, al was het ook een protest. En het onderwaterleven uit de Oosterschelde werd vandaag voor heel even boven water gehaald. Dat hoor je zo meteen. En verder praat Jorben Weststraten hierbij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Het weer in Zeeland, droog met zonnige periode. Het is op dit moment 20 graden. Goedemiddag, welkom bij deze Zeeland Nu. Het is al 50 jaar een traditie, het zegenen van de Westerschelde bij doel. Maar sinds het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen is die traditie verworden tot meer dan alleen het zegenen van een rivier. Al is dat natuurlijk wel nog gewoon gebeurd vandaag, het uitspreken van een zegen en het neerlaten van een krans in het water.
20: De banden is licht en de beestjes klein.
21: We bidden voor de moed en de veerkracht voor alle zeevarenden als zij te maken hebben met de gevaren van de zee. Dat ze de kracht mogen vinden in tijden van onzekerheid en eenzaamheid en dat ze mogen weten en ervaren dat u bij hen bent.
22: 1, 2, 3.
23: Jan Krieven, u bent woordvoerder en actievoerder hier van de Scheldewijding. Nu de 50ste editie. We staan in een vol doel. Normaal wonen hier maar zo'n 25 mensen, maar nu loopt het vol. Wat doet dat met je?
24: Ja, dat is een verhaal dat natuurlijk niet begonnen is van vandaag op morgen. Hè. Dus we vieren vandaag de 50ste editie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten. En die zijn eigenlijk tot stand gekomen in 1975, op een moment dat doel al bedreigd was. En in die zin is dat eigenlijk toch wel een heel belangrijk en een heel symbolisch evenement. Het is eigenlijk, het lijkt wat op een braderij. Er zit ook een religieuze component aan vast. Het is meer misviering en scheldewijding. Maar ja, er gaat ook wel wat politieke actie onder schuil. In die zin dat die scheldewijding eigenlijk altijd is opgekomen voor het behoud van het dorp Doel, terwijl dat men het eigenlijk wilde laten verdwijnen voor de havenuitbreiding.
23: En wat vindt u ervan dat zelfs na 50 jaar dat nog steeds stand houdt, die traditie?
24: Wel, dat zegt natuurlijk veel. Hè. Ik denk dat het de illustratie is van het feit dat heel veel mensen in Vlaanderen, en dat geldt dan ook voor de Vlamingen over de grenzen in Zeeuws-Vlaanderen, dat heel veel Vlamingen eigenlijk de dorp in hun hart gesloten hebben. En wat eigenlijk begon als een actie van een beperkte groep mensen, ja, dat merkt u vandaag. Dat wordt eigenlijk momenteel heel, heel breed gedragen.
19: Actievoerder Jan Kreven was dat in gesprek met verslaggever Katie van Essen. Ander nieuws in Zeeland. Een van de 3 Nederlanders die vorige week in Ohio in Amerika bij een verkeersongeluk om het leven kwamen is een 44-jarige man uit Lamswaarde. Dat meldt streekomroep ZVL. De man was een bekend gezicht van de carnavalsvereniging in Lamswaarde. Hij zat in een busje dat op een kruising tegen een vrachtwagen botste. en raakten ook nog 4 Nederlanders gewond. Wie nieuwsgierig is naar wat er leeft in de Oosterschelde, hoefde vandaag niet eens het water in. Duikers hadden van alles boven water gehaald. Dat was in Burgsluis te bekijken in aquaria. Verslaggever Adaya Unland ging ook kijken en sprak een van de duikers, Carla van Westing.
0: We hebben vanmorgen om 8 uur afgesproken bij Zoeterspout, bij Bruinisse. En 3 van ons hebben daar gedoken en spulletjes verzameld. Op zoek geweest naar leuk leven.
1: Ik zie hier picknicktafels staan. Er staan een aantal aquariums op een rijtje. Wat zit er in aquariums?
0: Dat is een heel breed assortiment. We hebben een plattenbak met wieren. En hier zitten mosdiertjes in. We hebben zeesterren en zeeappeltjes. Dat zijn een soort egeltjes.
1: Oh, dat zijn nog best wel grote zeesterren, toch?
0: Ja, maar ze kunnen nog wel groter worden, hoor.
1: Oké, want ze zijn nu ongeveer de grootte van... Oh, net zo groot als uw hand. Ja.
0: Ja, dat klopt. En ze kunnen nog wel wat groter worden.
1: Oh ja.
0: Hier hebben we wat sponsen in en ook wat zakpijpen. Die grote oester is helemaal vol met boorspons. Dat is een spons die zich in de oester boort. En dit zijn zakpijpjes en mosdiertjes.
1: Want als je het ziet, dan zou je zeggen dat het een soort gesteente is wat er aan vast zit.
0: Ja, grappig, hè? Het is een grote Japanse oester. Waar zich al dat leven op vestigt.
2: Nog een keer was ik hier ook.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: En hoeveel hadden we er toen?
4: Dat was er 1 krabbel.
2: 3, 4.
1: Okay. Wat is je naam?
2: Kaya.
1: Kaya, wat heb je allemaal al gezien?
2: Een hooiwagenkrab en een garnaal die zich in een oester verstopt.
1: Zo. En wat vind je nou het leukste dier?
2: Een kwal.
1: Een kwal? Waarom?
2: Ik vind hem zo leuk flexibel.
1: Hij is zo lekker aan het dansen in het water. Ja, en wat heb je allemaal al geleerd?
2: Krabben kunnen best pijn doen.
1: Want heb je je hand in het water gestoken?
2: Nee, ik heb al een keer door een krab gebeten.
1: Ah, maar niet door deze krab dan?
2: Nee.
1: En heb je ook al de sepia's gezien?
2: Nee.
1: Die zitten daar, naast de... Die zitten in deze hier. En kijk, dat is een slak.
2: Ja. Ik vind die slakken juist wel ook iets van de mooiste.
1: Ja?
2: Ja.
1: Waarom dan?
2: Omdat ik kan zo mooi zien dat deze kant mooi op het glas. En dat vind ik zo bijzonder en mooi.
1: Dan kan je het goed zien.
2: Ja.
1: Nou, genoeg te zien in ieder geval.
0: Ja, dat is de reden waarom wij duiken. En wij graag de mensen willen laten zien hoe groot de diversiteit in de Oosterschelde is. En dus hoe belangrijk het is dat we het beschermen. En er goed voor zorgen.
19: Ja, de Oosterschelde boven water halen gebeurt niet alleen in Burgsluis. Volgende maand is het aan het Goese Sas. Straks krijg je de weersverwachting voor morgen en de dagen erna. Maar nu eerst muziek, Ed Sheeran.

0: Sapphire, Ed Sheeran. Het is 13 minuten over 5. Tijd voor het weer. De zon schijnt volop tot zonsondergang. De wind uit noord tot noordwest is matig, maar neemt wat af. Komende nacht koelt het flink af naar 9 tot 15 graden. Morgen en overmorgen ligt een hoge drukgebied boven de Noordzee. En vooral morgen zorgt dat voor zonnige perioden en is het droog. De temperatuur stijgt iets naar 20 tot 23 graden. Dinsdag wordt het nog iets hoger. Woensdag en donderdag wordt het nog wat warmer, maar dan komt ook een lage drukgebied dichterbij met kans op een paar regen- of onweersbuien. Voor het sportnieuws is aangeschoven Jorben Weststraten.
1: Dag Mirjam. Goes heeft een punt overgehouden aan een duel met een van de teams die wordt getipt als kanshebber op de titel in de derde divisie. In en tegen Gemert werd het namelijk 2-2. Je hoort verslaggever Mark Samson met de nabeschouwing.
2: Goes heeft net als vorig seizoen een punt overgehouden aan het bezoek in Gemert. Een leuke en spannende wedstrijd ontvlamde al vroeg. De eerste kans van de wedstrijd was meteen raak via Ralf Kemper. Goes reageerde enorm snel. Devano Riemens, die een fantastische wedstrijd speelde, trok de stand na aangeven van Roan Traas gelijk. In de tweede helft kwam Gemert beter uit de kleedkamer, maar kwam Goes op voorsprong. Een zondagschot van Alpas Lantas plofte Pardoes in de goal. Niet veel later reageerde Gemert juist weer heel snel, met weer een hoofdrol voor Aslantas. De verdediger wilde de bal wegwerken, maar werkte de bal helaas in zijn eigen doel. Gescoord werd er niet meer, maar wel was er een ander opvallend moment. Dani van Dijk leek zich op te gaan maken voor een invalbeurt, maar dat ging allemaal niet zo snel. Trainer Giovanni Sierenveld veranderde daardoor van gedachten en bracht Mitchell de Nooyer in het veld. Dat schoot in het verkeerde keelgat van Van Dijk, die het sportpark al vroegtijdig verliet.
1: En of dat nog een staartje krijgt, zullen we nog horen. De hoofdrol was in ieder geval voor Alp Aslantas, met een hele mooie goal en een eigen doelpunt. De rechtsback stond na afloop voor onze microfoon.
3: Ik voelde echt goed. Ik heb ook eentje gescoord en ook één tegen goal. Maar ja, ik voel goed. En we hadden één punt gepakt van Gemert. En dat is ook een goed team. Ik ben blij.
2: Kan je eens uitleggen wat er gebeurde bij jou? Twee in voorsprong die hij maakte.
3: Ja, die man van hun zei, laat hem schieten. Ik kan niks doen. En ik zei, oké, ik moet schieten hier. Ik moet iets doen. Dan, ja, ik heb geschoten en dan goal, ja. Ik was blij.
2: En dan bij de 2-2, hoe jammer dat ook is. Toch een iets negatievere rol. Wat ging daar mis?
3: Ja, ik denk hij, die man gaf voorzet. En ik probeerde hem uit te halen. Maar ja, was fout.
1: Goes heeft nu uit 2 duels 4 punten verzameld in de derde divisie, moet ik zeggen. De samenvatting en meer reacties zijn te zien op omroepzeelandsport.nl. Daar vind je ook het overige sportnieuws.
0: Dankjewel Jorben. En straks na Zeeland Nu op televisie natuurlijk ook Omroep Zeeland Sport met de belangrijkste wedstrijden van dit weekend. Wij gaan nog even naar muziek.

0: En met de Hollies beëindigen we deze Zeeland Nu. Snel terug naar Richard voor het restant van de muziekmiddag. En alvast een hele fijne avond.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag met Richard.

I knew it, I knew you. Taylor Swift aan het begin van het laatste stukje muziekmiddag tot aan 6 uur hier bij Omroep Zeeland. 3 jonge Amerikanen pakten in 1980 hun spullen en vertrokken naar Engeland vanuit New York, naar Londen om precies te zijn. In eigen land zat bijna niemand te wachten op hun rockabilly muziek, terwijl in Engeland juist een hele scene rond die muziek ontstond in die tijd. Brian Setzer schreef het nummer samen met drummer Slim Jim Fenton. Het was zelfs het eerste echte nummer dat Setzer ooit schreef. Ze waren allebei nog maar een jaar of 18 en verwerkten dat gevoel van jonge gasten die thuis willen uitbreken in de tekst. Een beetje stoer en lekker opstandig. Producer Dave Edmunds die begreep precies wat ze zochten. Hij behield de twangende gitaar, de contrabas en die flinke echo, maar liet het vooral niet klinken als een stoffige plaat uit de jaren 50. Het moest rockabilly voor een nieuwe generatie worden. 3 jongens die letterlijk waren weggelopen om het te gaan maken. De titel Runaway Boys past eigenlijk perfect bij The Stray Cats.

Prachtige samenzang van Agda en de Munnik in de muziekmiddag. De kapitein, deel 2, is de titel van deze plaat. We gaan het tempo even wat naar beneden brengen. Even wat gevoelige tonen van Phil Collins samen met Genesis. Of Genesis samen met Phil Collins. Je mag het zelf invullen. Dit is het mooie Hold On My Heart.

Phil Collins en Genesis, Hold On My Heart. Zometeen in de muziekmiddag Robbie Williams en Soft Cell. Maar eerst gaan we naar Rein Me In. Dat is een track van Olivia Dean samen met Sam Fender.

Robbie Williams. Feel is de titel van de plaat. En hij voelt zich heel erg prettig bij het feit dat hij gediagnosticeerd is met ADHD. Jaren terug alweer. Wist niemand, had het een beetje geheim gehouden, maar inmiddels is het helemaal out in the open, zoals dat zo mooi in Engels heet. Is het naar buiten gekomen. Hij heeft ADHD en hij voelt zich daar heerlijk bij. Dus nou, dan past deze plaat daar toch ook mooi bij. Zometeen in de muziekmiddag Coldplay met een mooie uit 2024, zo ongeveer moet er geweest zijn, 2 jaar terug. Maar eerst de Bluebells.

Coldplay in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat hebben een Zweedse popgroep, een Amerikaanse discoband en een Frans zinnetje met elkaar te maken? ABBA verruilde de vertrouwde studio in Stockholm 1 keer voor de zon. Benny Andersson en Björn Ulvaeus trokken begin 1979 naar de Bahama's om liedjes te schrijven en vooral veel Amerikaanse radio te luisteren. Disco was op dat moment overal. Toen ze een ritme hadden waar ze enthousiast van werden, gingen ze door naar Miami. In de beroemde Criteria Studios namen ze de basis op met de leden van de Amerikaanse discogroep Foxy. En die ken je misschien nog wel van de hit Get Off. Ook sessiegitarist George Terry die kwam de gelederen versterken. Het nummer dat gemaakt werd is de enige ABBA-studio-opname die gedeeltelijk buiten Zweden werd gemaakt. De zang van Agneta en Frida kwam er later in Stockholm bij. Björn had er ondertussen moeite om woorden te vinden die bij die korte, felle muzikale stukjes pasten. Tot ineens die Franse vraag in hem opkwam. Voulez-vous? Oftewel, wil je? Volgens hem was het meteen raak.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Wrestling met Golden eSIM. Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: En hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
19: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgde op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek. Al

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komers Haakon neemt ze in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: die van jou.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur

0: In het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André

0: Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goele, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.